makker mee gevingen, maar ken je? Hij vreemd mij gelijk op Steven.